0: zodat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt. Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In de buurt van het Witte Huis in Washington is geschoten, waarna het Witte Huis op slot is gegaan en zou tientallen keren gevuurd zijn. Politie heeft de schutter neergeschoten en ook iemand anders is gewond geraakt. Journalisten die op het terrein van het Witte Huis waren, werden naar de perskamer gebracht. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de één na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven, die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo is gestegen tot meer dan 200. Er zijn bijna 900 besmettingen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen ontdekt. Eén patiënt is overleden. Dollebol in Tilburg, waar de spelersbus van Willem II werd opgewacht door honderden fans. Die stonden bij het stadion feest te vieren, omdat hun ploeg weer terug is in de Eredivisie. Gisteravond werd, na strafschoppen, van Volendam gewonnen in de laatste play-offwedstrijd. Maandag is de grote huldiging van Willem II in het centrum van Tilburg. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten.

0: En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm. Met veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 doden en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de 1 na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. Bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging hij in de ene laatste ronde onderuit, waarna de scheidsrechter een eind aan het gevecht maakte. Voor Verhoeven was het zijn eerste echte bokspartij. Hij was jarenlang kickbokser. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle, er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond, na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En Rico Verhoeven heeft als bokser naast de wereldtitel gegrepen in het gevecht tegen wereldkampioen Alexander Usyk in Egypte. De oud-kickbokser ging in de voorlaatste ronde onderuit. De scheidsrechter stopte het gevecht en riep Usyk uit tot winnaar. Verhoevens coach is woest. Rico mocht gewoon niet winnen, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.omroepmax.nl/luister.
1: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Macro.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer open gaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En bokser Rico Verhoeven baalt van zijn verloren wereldtitelgevecht tegen regerend kampioen Usyk in Egypte. Toen Verhoeven in de 11e ronde onderuit ging, besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen en Usyk tot winnaar uit te roepen. Maar het was helemaal geen knock-out en ze hadden hem moeten laten doorvechten, vindt Rico. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Purple Disco Machine en Kongs en Substitution.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen en hartelijk welkom. Het is zondagochtend, eerste Pinksterdag. 24 mei op de kalender. Hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Programma waarin we terug gaan kijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen weken. Wij halen dan, ja, de meest leuke fragmenten zonder al die andere fragmenten tekort te doen. Hè. Maar ja, we moeten een keuze maken, ik zeg het al vaker. Dus ja, als je geluk hebt, zit je erbij. Zoals dat zo mooi heet. Nou, 24 mei vandaag. Even wat historische feiten voor deze zondag. Want op deze dag in 1956 vond het allereerste Eurovisie Songfestival plaats. Dat gebeurde in Lugano in Zwitserland. Het evenement bedoeld om Europese landen via muziek te verbinden. Ja, telde slechts 7 deelnemende landen. België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en het gastland Zwitserland. Nou ja, en wat is er van terechtgekomen? Alles behalve Eurovisie. Maar goed, dat ligt aan mij, zeg ik dan maar weer. Vandaag in 1956, de eerste keer dat het plaatsvond. Ja, en vandaag in 1969 vond het eerste stadionconcert in Nederland plaats. Een mijlpaal in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Het concert werd gehouden in het Feyenoordstadion, beter bekend als De Kuip in Rotterdam. Ja, de twijfelachtige heer, nou ja, twijfelachtig, was nogal wat. De Amerikaanse band Creedence Clearwater Revival. Die trad op voor duizenden enthousiaste fans, waarmee ze een nieuwe standaard zetten voor grootschalige live evenementen. Vandaag in 1969. En vandaag in 1975 kiest onze Nederlandse regering voor de aanschaf van de F-16, het gevechtsvliegtuig. De toestellen van General Dynamics worden bij Fokker gebouwd. Dus we hadden er in Nederland ook nog een beetje, ja, profijt van, zeg maar. Inmiddels zijn ze vervangen door de F-35. Hè? 1975, de aanschaf van de F-16 vliegtuigen in ons land. Goed, aantal zaken waar we vandaag nog even aan moeten denken op deze eerste Pinksterdag. Nou ja, het is een mooie dag om even een uitje te gaan maken naar het kasteel. Als het tenminste open is. Dat is de dag van het kasteel. Ja. Het is ook de dag van het Nationaal Park. Dus maar even dat je het weet. En het is Pinksteren, mensen. Maar dat mag duidelijk zijn, zeg ik. Welkom. Dit

0: Little Sims, Burna Boy, Eliana en Tini. En dat allemaal samen met Coldplay. Het mocht wat kosten. We Pray hoorde je in de Twents Ochtendshow. En daarvoor nog een allesbehalve somber plaatje. Somber, zo heette ze, kan er niks aan doen. 12 to 12 in de Twents Ochtendshow, waar het tijd is geworden voor het eerste fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Afgelopen week hebben wij de waterweken gehad. En ja, er is ook een waterrace nu, heb ik begrepen. Annelie, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
2: Wat gaan we racen?
3: Nou, we gaan met kinderen van diverse basisscholen uit het gebied waar het waterschap Vechtstromen actief is, gaan we aan de slag rondom water. En ze gaan water besparen. Ze gaan kijken hoe goed de kwaliteit van het water om hun heen is. En ze gaan kijken of ze misschien wat meer tegels uit de grond kunnen halen, zodat het water makkelijker de grond in kan stromen.
2: Okay.
3: Dat gaan ze aan doen.
2: Hartstikke goed.
3: Weken.
2: Nou, dat is mooi. Scholen houden, kinderen houden van een race. Maar hoe zijn de scholen geselecteerd? Of hebben ze zichzelf aangemeld? Hoe is dat gegaan?
3: Nou, ze hebben de kans gehad om zichzelf aan te melden. Er zijn natuurlijk enorm veel scholen in het hele gebied van de Vechtstromen waterschap. Maar nou, we zijn ze allemaal gaan benaderen en kijken wie, wie de enthousiastelingen waren om met ons mee te gaan racen. En er zijn een tiental scholen geworden uit ook 10 verschillende gemeentes. Dus dat is een mooie selectie.
2: Okay, hebben we ongeveer de scholen of de gemeentes paraat? Of even een paar noemen?
3: Ja hoor, bijvoorbeeld Hengelo, Oldenzaal, Hof van Twente, Tubergen, Hellendoorn, Dinkeland, Haaksbergen, misschien had ik die al gezegd,
2: nee.
3: Rijssen en Holten. Ja, dus dat is het lijstje.
2: Nou, dat is Twente breed, dus dat is een mooi positief gevecht, een watergevecht wat dat betreft. Wanneer gaat het van start en wat gaan we ervan merken, tenminste de scholen?
3: Nou, deze week krijgen ze alle lessen. Dus mijn collega is aan de slag om daar alles te vertellen over hoe de race in zijn werk gaat. Het is niet echt een race op het water. Dan denken veel kinderen aan het begin van, oh, we gaan echt racen op het water.
2: Nou ja, dat is een lokketje, toch? Dat is een mooi lokketje. Ja.
3: Zeker weten. Nee, dus volgende week dinsdag, natuurlijk eerst nog maandag, tweede Pinksterdag. Dinsdag gaan ze aan de slag met het doen van verschillende opdrachten. Voor alle opdrachten krijgen ze punten. En dan mogen ze 4 weken gaan doen. Dus wie de meeste water, wie het meeste water kan besparen, wie het meeste tegel kan wippen, wie zwerfafval kan ruimen. En nou ja, na 4 weken hebben we een winnaar. En die wint een tof schoolreisje.
2: Okay, dat willen we ook wel graag. Een schoolreisje, altijd goed natuurlijk, altijd feest.
3: Ja, ja.
2: Hey, zijn er nog scholen die last minute mee kunnen doen of hebben we het hierbij gehouden?
3: Nou, we hebben nu de deelnamelijst is inderdaad rond. Dus met z'n 10 gaan ze aan de slag. Maar nou, als het allemaal naar wens verloopt, dan hopen wij natuurlijk van harte dat we volgend jaar weer aan de slag mogen in dit mooie gebied. Dus dan zijn we weer op zoek naar nieuwe enthousiaste scholen. Dus dat kan zeker.
2: Goed zo. Is er een website waar we het kunnen volgen of waar we ons kunnen melden?
3: Ja, zeker weten. Waterrace.nl. Hartstikke makkelijk. Daar is alles op te vinden.
2: Waterrace.nl. Annelie, ik dank je wel.

0: uit de jaren 80. Een fijne plaat, zeker voor vandaag, want het is mooi weer, mensen. Somewhere down the crazy river. Zoek zo'n rivier op, ga er lekker aan zitten. Want ja, het weer is goed. Robbie Robinson was dat op de Twentse Radio. We kijken op de klok, hoogste tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is het Streeknieuws met Tanja Reinders.
1: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Studentengebouw De Bakkerij in Enschede moet per direct dicht vanwege veiligheidsproblemen. Volgens de Universiteit Twente zijn tijdens een inspectie onder meer geblokkeerde nooduitgangen, gebrekkige brandveiligheid en achterstallig onderhoud aan elektrische installaties ontdekt. 4 studentenverenigingen kunnen daardoor voorlopig geen gebruik meer maken van het pand aan de Oude Markt. De universiteit benadrukt dat dit niet de eerste keer is dat deze problemen bij controles aan het licht komen. Volgens de UT speelt dat ook mee in het besluit om nu in te grijpen. De bakkerij blijft in ieder geval 3 weken gesloten. De verenigingen moeten eerst zorgen dat de veiligheid op orde is voordat het gebouw weer open kan. In Almelo is het aantal jongeren in de jeugdzorg vorig jaar voor het eerst sinds 2022 gedaald. Volgens nieuwe cijfers van het TBS kregen ruim 2200 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Ongeveer 1 op de 8 jongeren in de gemeente. Vooral het aantal kinderen dat thuis bij beide ouders woont en jeugdzorg krijgt nam af. Ook het aantal gevallen van jeugdbescherming daalde licht. De ontwikkeling sluit aan bij een landelijke trend. Deskundigen noemen dat hoopgevend, maar ze waarschuwen ook dat nog niet duidelijk is of de daling structureel is. Gemeenten maken zich ondertussen zorgen over mogelijke bezuinigingen op de jeugdzorg vanuit Den Haag. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het droog en de zon schijnt opnieuw volop. Omdat er weinig wind staat, loopt de temperatuur op tot een graad of 26. De wind is zwak vanuit noord tot noordoostelijke richting.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

helaas niet meer in ons midden. Het was de koningin van de disco. Ik heb het natuurlijk over Donna Summer. Je hoorde haar op Twente Radio met Love is in Control. En daarvoor Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Dit is Twente Wordt Wakker. Straks weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van

0: Het lijkt alsof het beter klinkt, hè, de muziek. Als het lekker weer is, ook deze plaat van Juanes op de Twentse Radio. La Camisa Negra in Twente wordt wakker. Waar we inmiddels weer aanbeland zijn bij een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan richting Technology Base Twente, ofwel gewoon in de volksmond Wiegot, richting het vliegveld. Want daar komt het demoveld Wezel-Hennep, Zander Lubbehuizen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goeiedag weertje is het, hè?
2: Wat zeg je?
3: Weertje. Het is een groeizaam weertje.
2: Het is een groeizaam weertje. Ja, nou, dat willen we hebben, want dat heb je nodig volgens mij, toch?
3: Precies, precies. Ja, we gaan als gemeente een klein beetje boer worden. Op de technology base, op het vliegveld inderdaad.
2: Ja, wat gaan we doen? Kijken,
3: we gaan aan het kijken of wij vezelhennep kunnen gaan telen zelf als gemeente. Hmm. Gemeente Enschede. En dat is vrij vernieuwend, omdat we als gemeente eigenlijk nooit boer willen worden. We willen eigenlijk gewoon gemeente blijven. Maar als wij inderdaad de technologie rondom biobased bouwen willen aanjagen, dan zul je toch ook eigenlijk wel ervaring moeten gaan opdoen om die keten rond te krijgen. Dus hoe kun je nou van die plant een product maken wat je uiteindelijk van het land in een bouwmateriaal zou kunnen verwerken? Nou, daar staan wij voor aan de lat op dit moment.
2: Oké, hoeveel is daarvoor nodig? Want we hebben geen idee. Als ik denk aan, als je allereerst vezel hennep zegt, dan denkt iedereen meteen aan hennep. Je weet wel hoe dat gaat in het land.
3: Ja.
2: Toch? Maar hoe gaan we dit doen? Hoeveel heb je nodig? Want het lijkt me nogal wat.
3: Ja, nee, dat klopt. We hebben nu een testveld van 3,5 hectare bij het vliegveld. We hebben een groot bord neergezet om even gewoon ook uit te leggen aan de mensen die zeggen van, hé, die groeit hennep, wat zijn we aan het doen?
2: Juist.
3: Nee, het is geen marihuana zoals we dat allemaal kennen. Het is een eeuwenoud gewas en eigenlijk door veredeling al die jaren is er uiteindelijk marihuana van gemaakt. Want dat is eigenlijk door die veredeling krijg je eigenlijk die hallucinerende effecten daarvan. Maar deze de originele plant, die bevat eigenlijk gewoon heel erg weinig van dat soort THC die er dan in zit.
2: Oké. Maar dat heb je wel met borden aangegeven.
3: Ja, we hebben een groot bord neergezet. En we gaan het gewoon ook goed monitoren en zo. Dus iedereen mag gewoon komen kijken en ervaren wat nou precies hennepgroei is, hennepteelt is. En welke mooie producten je daarvan kunt maken. Want het is echt een fantastisch gewas. Heeft geen chemische chemicaliën nodig om te groeien.
2: Te gek.
3: Kan erg goed tegen droogte. Dus dat zoekt heel erg diep met wortels de water op. Het is daar droog, zandgrond met technology base. Dus het is relatief droog. Dus het is ook een fantastisch gewas om zo meteen ook boeren misschien te gaan helpen om over te schakelen naar een ander soort type van landbouw. Dus we willen ook gaan kijken van, nou, is dit wat? Als we nou een grote afzet kunnen creëren van al deze mooie vezels, die isolatiemateriaal wat we daarvan willen maken, dan helpt dat misschien ook boeren ook zo meteen om meer te kunnen gaan telen en uiteindelijk misschien wel voor de bouw te gaan telen in plaats van voor eten of voor voer of voor dat soort zaken.
2: Dat zou heel mooi zijn, Ja. Als ik nou weer aan vezels denk, Sander, ja, ik wil niet negatief zijn, denk ik weer ook, hè, in de jaren 70, 60 hadden we ook vezels, dat was een soort van asbestvezels, en waren ook heel enthousiast over. Krijg je hier toch niet dezelfde ongelukken mee, hè?
3: Nee. Dit zijn vezels die zitten in de stam. En dat zijn biobased vezels, dat zijn de biologische vezels van de plant zelf. En asbest is echt een hele ander soort vezel. Dat is echt veel vluchtiger en kleiner, dat gaat echt in je longen zitten.
2: Nee, maar goed, weet wel, je hebt meteen vanuit de bevolking denk je, oh ja, heb je dat weer? Dan is het meteen een paar jaar is het verkeerd, weet je? Dat moet je niet hebben.
3: Ik ben het helemaal met je eens, ja. Maar dit hoort. We interesseren zo meteen misschien wel een deel voor het nieuwe bouwen. Dus om te ervaren hoe het is, willen we gewoon kijken van, kunnen wij dit zelf ook toepassen in onze eigen gebouwen? En ik wil eigenlijk zelfs wel een oproep doen. Dus mochten er mensen zijn of bedrijven zijn die ergens volgend jaar met een verbouwing aan de gang willen en belangstelling hebben om met biobased materialen, isolatiemateriaal of plaatmateriaal aan de slag te gaan, dan kunnen ze zich bij mij melden en dan kunnen we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om misschien wel de lokaal geteelde isolatieplaat te leveren.
2: Ja, dat lijkt me fantastisch. Gaaf. Ja, zeker weten. Hey, en natuurlijk ook de vraag van, wat kost het allemaal? Is het dan duurder, zeg maar, dan een normaal stukje isolatie of een vezelplaat? Of liggen we op dezelfde prijzen? Ik bedoel, de boeren moeten ook verdienen.
3: Ja, nou precies. Om dat dus te ervaren. We denken inderdaad dat het inderdaad duurder is. Maar omdat wij als gemeente daar gewoon ook subsidie voor hebben gekregen uit Europa, kunnen we dit eigenlijk vrij kostenneutraal proberen te maken. En wij willen ook gewoon ervaren wat die kostprijs nou is en waarom die kostprijs nou eventueel hoger wordt. Want ja, die boer, onze toekomstige teler, moet echt er gewoon een eerlijke prijs voor kunnen krijgen. Want anders gaat hij dat nooit doen. Dus wij willen gewoon zien hoe die hele keten in elkaar steekt, wat eigenlijk al die verschillende prijzen zijn en wat dat uiteindelijk in het eindproduct doet.
2: Wanneer is
3: echt goede eigenschappen als isolatiemateriaal. En het zou jammer zijn als we dat verliezen.
2: Helemaal mee eens. Wanneer is de eerste oogst?
3: Oh, dat is in najaar. Ja, okay. In najaar. Dat plantje zit er net vorige week in.
2: Ja, nee, dat weet ik. Maar ik heb geen idee hoe snel het groeit namelijk.
3: Ja, één seizoen. Ja, weet je, het is als maïs. Het wordt heel hoog. Met hele mooie pluimen. En er komen heel veel vlinders en bijen en zo ook op af. Dus het is ook voor het ecosysteem ook een fantastische plant.
2: Helemaal te gek. Nou, de vezelhennep teelt bij Vliegveld Twente. Het is dus zichtbaar vanaf de straat, begrijp ik.
3: Ja, bij de ingang van het Vliegveld Twente. Aan de linkerkant kun je het gewoon zien staan.
2: Nou, we gaan het volgen. Mooi product, lijkt mij. Sander Lubbehuizen van de gemeente Enschede. Dankjewel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht om de wereldtitel en heeft bezwaar aangetekend bij de boksbond. Hij verloor in Egypte van de Oekraïner Oleksandr Usyk nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte en Usyk tot winnaar uitriep. Onterecht, vindt Verhoeven, hij wil een rematch. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Bruno Mars en Risk It All.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: And You On My Mind van Swing Out Sister. Dat was de eerste plaats na de klok van 9 uur. Hier op jouw keuze in Twente. In Twente wordt wakker. Tweede gedeelte waarin we nog twee fragmenten voor je gaan herhalen uit die Twentse Ochtendshows van de afgelopen weken. Wim had weer een hoop gasten en natuurlijk de leukste fragmenten halen we daar weer tussenuit. En die herhalen we nog op zaterdagochtend en ook op zondagochtend tussen 8 en 10 uur. Waar anders dan op de enige echte Twentse radio. Zo is het. Goed, nou, naast die twee fragmenten kijken we natuurlijk ook naar het laatste nieuws uit onze streek. Rond 9:30 zoeken we contact met de nieuwsdesk van 1 Twente om van hen te horen wat het laatste nieuws is. En dat wordt zoals te noemen gebruikelijk vakkundig gebracht door onze eigen Tanja Reinders. Goed. En natuurlijk ook het laatste weerbericht, mensen. Ah, het ziet er fantastisch uit. Straks alle details, hoor.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente wordt wakker.
0: Ja, dat is iets voor vandaag. Relax, take it easy. Dit is Mika.

0: Oletta Adams, The Window of Hope. En daarvoor die plaat van Mika en Relax, Take It Easy. En dat is zeker iets om vandaag bij je toch wel wat hogere temperaturen te gaan doen. Hè? Ja, mooi rustig aan, zeg ik op mijn beurt. De Twentse Ochtendshow met wederom een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Vorige keer moesten we schuilen. Dat was met Hemelvaart, de Sprinkkust van Verstijn in festival, moet ik dat zeggen, in Enschede. Maar dit keer gaat het wel door. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, want het was een nattigheid vorige week, hè?
3: Nou, dat klopt. De weerberichten zagen er zo slecht uit dat we woensdagochtend, dus een dag voor het festival, hebben moeten besluiten dat het te gevaarlijk was om het door te laten gaan. Ja, die kindjes die springen op een glad kussen. En ja, je wil dat gewoon echt niet, dat iemand zich bezeert of nog erger iets breekt of zo. Dus dat kun je gewoon niet door laten gaan. Helaas. Met pijn in ons.
2: Ja, want iedereen zit er ook altijd met de neus bovenop. Hè. Een klein ongeval meteen groot uitgemeten. Moet je niet hebben.
3: Nee, precies. Precies dat ook. En sommige mensen die hebben daar niet echt begrip voor. Maar ja, het kan gewoon niet.
2: Nee, dus, helder verhaal. Hey, maar het gaat nu wel door, hè?
3: Ja, morgen. Nou, maandag is het. Het is niet morgen, het is vandaag vrijdag. Dus maandag gaat het, zoals het er nu uitziet, door. Want volgens mij wordt het prachtig weer. Dus we gaan het Van Heekplein helemaal volbouwen met allerlei kleurrijke springkussens. Fantastisch.
2: Ja. Hoeveel staan er ongeveer? Want het is echt wel veel, hè?
3: Ja, het is echt wel veel, ja. Nou, het ligt er een beetje aan hoe groot ze zijn. Maar we hebben wel een stormbaan. Dat is dan één kussen. Maar in principe is dat zo groot en lang. Ja, dus ik weet het niet eigenlijk. Ik weet niet wat voor prachtigheid ze er dit jaar weer van gaan maken. Maar
2: het wordt wel zweten.
3: Ja, het wordt zweten en het wordt mooi en het wordt kleurrijk. En de kinderen zullen zich fantastisch vermaken.
2: Absoluut, ja. Dat gaat goed komen. Hey, gratis, hè, was het toch?
3: Ja, tuurlijk. Ja, op de zondagmarkt, op het Van Heekplein, zijn alle evenementen die wij doen gratis. Of heel klein beetje. Dat doen we eigenlijk alleen maar.
2: Kostendekkend.
3: Als we geld vragen, dan is het 1 of 2 euro. En dat doen we eigenlijk alleen maar om te weten hoeveel mensen er dan komen. Hè? Want soms dan moet je ook dingen inkopen enzovoort.
2: Helder verhaal, zeker weten. Maar er is dus naast de Sprinkkustfestival ook gewoon de markt die anders op zondag zou zijn.
3: Ja, klopt. Er is een markt, er is een Curiosa-markt. Dus je kan lekkere patatjes eten, een visje halen, kaasje kopen.
2: Heerlijk.
3: Er staat ook nog wel wat gezelligheid met betrekking tot non-food. Dus iedereen komt weer aan zijn trekken.
2: Goed zo. Hoe laat begint het?
3: Het begint op 12 uur en het duurt tot 5 uur. En iedereen is welkom.
2: Tweede Pinksterdag. Ik dank je wel, Yvonne.
3: Graag gedaan.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Orchestra Maneuvers in the Dark. We gingen terug naar de jaren 80 met een plaat waarvan je ja toch het daar zou je over na kunnen denken. Forever Live and Die. Goed. En daarvoor Michael Bublé in Twente wordt wakker en Everything. Straks nog één fragment uit de Drentse ochtendshows van de afgelopen week. We hebben het laatste weerbericht. Nu het laatste nieuws in onze regio. Hier is het Streeknieuws met Tanja Reijders.
1: Een mooie tuin. Buzinc Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Studentengebouw De Bakkerij in Enschede moet per direct dicht vanwege veiligheidsproblemen. Volgens de Universiteit Twente zijn tijdens een inspectie onder meer geblokkeerde nooduitgangen, gebrekkige brandveiligheid en achterstallig onderhoud aan elektrische installaties ontdekt. 4 studentenverenigingen kunnen daardoor voorlopig geen gebruik meer maken van het pand aan de Oude Markt. De universiteit benadrukt dat dit niet de eerste keer is dat deze problemen bij controles aan het licht komen. Volgens de UT speelt dat ook mee in het besluit om nu in te grijpen. De bakkerij blijft in ieder geval 3 weken gesloten. De verenigingen moeten eerst zorgen dat de veiligheid op orde is voordat het gebouw weer open kan. In Almelo is het aantal jongeren in de jeugdzorg vorig jaar voor het eerst sinds 2022 gedaald. Volgens nieuwe cijfers van het TBS kregen ruim 2200 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Ongeveer 1 op de 8 jongeren in de gemeente. Vooral het aantal kinderen dat thuis bij beide ouders woont en jeugdzorg krijgt nam af. Ook het aantal gevallen van jeugdbescherming daalde licht. De ontwikkeling sluit aan bij een landelijke trend. Deskundigen noemen dat hoopgevend, maar ze waarschuwen ook dat nog niet duidelijk is of de daling structureel is. Gemeenten maken zich ondertussen zorgen over mogelijke bezuinigingen op de jeugdzorg vanuit Den Haag. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het droog en de zon schijnt opnieuw volop. Omdat er weinig wind staat, loopt de temperatuur op tot een graad of 26. De wind is zwak vanuit noord tot noordoostelijke richting.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: uit de 90s, Jade en Don't Walk Away.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals te doen gebruikelijk aan het eind van het programma kijken we altijd nog even naar het weer voor vandaag, morgen en ook de komende dagen. Voor vandaag zonnig en droog staat hier op mijn lijstje. Bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 21 tot 24 graden in het noorden van ons land. Maar bij ons in de regio kan die temperatuur toch weer uit gaan komen rond die 28 graden, mensen. Gisteren was al fijn, vandaag misschien net zo fijn. Nou, ga er maar wel vanuit, hoor. En ook de tweede Pinksterdag belooft een droge en zonnige dag te worden. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden of noordoosten. Dinsdag ook nog zonnig, met dezelfde temperaturen, zeg maar. Maar de dagen daarna stroomt er vanuit het noorden wat koelere lucht over het land. En in de tweede helft van de week wordt het ongeveer 18 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in onze regio. Toch even een klein stapje terug, maar temperaturen blijven lekker. 23 graden is toch prima, zeg ik op mijn buurt. Het is wel wat wisselend bewolkt, maar ook geregeld wat zon. En het goede bericht is, de neerslagkans die blijft voorlopig vrij laag.

0: Muziek van een dame die volgens de laatste berichten nog steeds optreedt. Ze heeft wel een klein beetje aan zangkwaliteit ingeboet. Maar ja, dat mag ook hè, op zo'n leeftijd. Nena was dat en Noor Gedruimd in Twente wordt wakker, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan ons bezighouden met een belangrijke stap richting duurzame, gezonde en regionale voedselketen in Twente. Dat zijn of is een samenwerking tussen Avelijn, Groene Metropool Twente, Medisch Spectrum Twente. Nou, een hele lijst, maar ook Stichting Twikkel doet daar aan mee. Renske, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat hebben wij. Wat staat ons te wachten, laat ik het dan zo zeggen? Ja, een schijf van vijf of zo.
3: Nou, nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. Nee, Bioregio Twente, want daar hebben we het over. Dat is een initiatief van deze partijen. En we hebben gezegd van, goh, als je nou echt Twente zo mooi wil houden als het is. En het eigenlijk nog mooier maken. Gezonder, duurzamer, biodiverser. Dan moet je dat eigenlijk met elkaar doen. En op het moment dat je als grote inkopende partijen, zoals MST en Huskus, zegt van nou, wij gaan voortaan biologisch en lokaal voedsel inkopen, dan steun je de boeren in de regio om dat ook te gaan doen. En dat is eigenlijk wat je ervan kunt verwachten. Dus meer biologisch voedsel, meer lokaal geproduceerd voedsel op een duurzame manier. Ja, dat betekent ook een mooier, gezonder landschap in feite.
2: Ja, daar zijn we natuurlijk allemaal voor. Ik dacht even inderdaad dat we een schijf van vijf voorgeschoteld zouden krijgen, Renske. Maar dat...
3: Nee,
2: gelukkig maar.
3: En ook helemaal geen verplichtingen en dergelijke. Okay. Hoor.
2: Ja. Heel fijn. Zeg, wat doet Stichting Twikkel daaraan? Want wel bekend natuurlijk in Twente. Uitgebreide landschappen, maar ook heel veel, op heel veel boerderijen. Dus inderdaad de biodiversiteit, hè?
3: Nou ja, kijk, Stichting Twikkel is eigenlijk al heel lang, zeggen wij, agrarische productie moet wat ons betreft samengaan met zorg voor de grond, zorg voor de omgeving, zorg voor dat fraaie cultuurlandschap. En daar zetten wij ons dagelijks voor in, en onze boeren met ons. Maar wij zien ook van ja, voor een boer moet hij uiteindelijk gewoon een verdienmodel hebben. En die moet zijn producten op een goede manier af kunnen zetten voor een redelijke prijs. En dat kan alleen als die markt er ook is. En door zo'n initiatief de krachten te bundelen en doordat eigenlijk in dit netwerkje van Bioregio Twente, dat daar een aantal partijen zeggen van nou, wij committeren ons eraan om ook daadwerkelijk biologisch en lokaal in te gaan kopen. Ook al is dat misschien moeilijker, ook al is het misschien een beetje duurder, ook al is het lastig om in onze processen in te passen. Maar daarmee zorg je dat verdienmodel er ook echt gaat zijn en dat je ook dat vertrouwen wekt van cool, als ik als boer bijvoorbeeld biologisch gaat produceren, dan kan ik het ook afzetten voor een redelijke prijs. En dat is wat zo goed is aan het initiatief.
2: Ja, zeker weten.
3: En dat is dus ook waarom wij zeggen van ja, dit moeten we hebben.
2: Ja, en we houden het in Twente, Renske. Hè?
3: Absoluut, absoluut. Ja.
2: Dat is wel belangrijk, zeker weten. Maar verplichten nou bijvoorbeeld ook het MST dat ze zeg maar biologische producten afnemen van, ik noem maar wat, Stichting Twikkel of wie dan ook? Of is men daar toch allemaal een beetje vrij in? Is het alleen een soort van alliantie?
3: Het is een alliantie, het is een manifest. Het is eigenlijk dat je naar elkaar uitspreekt van, nou weet je, wij committeren ons hier aan. Wij gaan proberen dit te doen. En we gaan ons hiervoor inzetten. We delen ook de kennis. En weet je, en op het moment dat je het samen doet, kun je van elkaar leren, kun je elkaar scherp houden. En het is niet zo dat voortaan iedereen bij Twikkel inkoopt, want wij produceren helemaal niet de producten die een Huskus allemaal verwerkt elke dag. Of die in het MST op de borden van de patiënten verschijnt. Dus het is maar een hele kleine schakel. En het is ook helemaal niet zo dat die hoeveelheden op elkaar aangesloten zijn. Maar het maakt wel dat die markt groter wordt.
2: Nou, helder verhaal. Prachtig initiatief wat dat betreft. De voedselbeweging in Twente. Een Twentse voedselbeweging, zo kunnen we het ook noemen.
3: Zeker.
2: De Groene Metropool Twente.nl, dat is de website voor mensen die meer willen weten.
3: Ja. Zeker, en als je googelt op Bioregio Twente en op LinkedIn zijn er ook meerdere posts geweest. Dus ik denk, we gaan er gewoon sowieso, gaan jullie er meer van horen. Want dit is eigenlijk alleen maar het startpunt. Hè? Op het moment dat je zegt, we gaan het doen, moet je vervolgens nog in actie komen.
2: Dus. Wij zijn voor, Renske. Helemaal goed.
3: Nou, hartstikke goed.
2: Mooi zo, Renske Zolkes van Stichting Twikkel.

En met de klanken van Duran Duran zijn we het einde gekomen van deze uitzending van Twente Wordt Wakker voor deze zondag, deze eerste Pinksterdag. Morgen ook nog een lekker dagje vrij. Maken we een leuk weekend van met fijne temperaturen, zo is het dan ook nog een keer. Ik ben er weer aanstaande zaterdag voor een nieuwe editie van het beste van Twente Wordt Wakker. Fijne zondag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in 2 bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende 2 nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
10: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
11: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
1: Maar dat is toch helemaal niet gezellig?
12: Gezellig?
1: Ja.

Wat een heerlijk begin van de show. Hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. Chef Special hoorde je, Afraid of the Dark. En de show werd geopend door, ja, natuurlijk, een 80's banger, Hall & Oates, Kiss on My List. Nou, die kus van je, kun je van me krijgen. En ook voor het weer. Het is de eerste Pinksterdag en het is knijtertje lekker weer. Als je nu lekker in het zonnetje zit met dat kopje koffie.

Niemand houdt je hier voor de gek. Alleen Queen met hun muziek You Don't Fool Me. Olivia Newton-John hoorde je ook Xanadu. En sta je op de camping of ben je lekker onderweg op deze eerste Pinksterdag, dan wens ik je heel veel plezier, want het is mooi weer. Geniet.

down on me. Tom Grennan, Don't Break the Heart, een breekbaar liedje hier op jouw eerste Pinksterdag. Je hoorde ook Jonas Blue en Malif, Edge of Desire. Dan doen we nog één plaat voordat Tanja het streeknieuws aan jou gaat voordragen. En die is van Robin Schulz, featuring James Blunt. Inderdaad, mooie samenwerking. Oké. Okay. I really need

0: Betaalbare Droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. Studentengebouw De Bakkerij in Enschede moet per direct dicht vanwege veiligheidsproblemen. Volgens de Universiteit Twente zijn tijdens een inspectie onder meer geblokkeerde nooduitgangen, gebrekkige brandveiligheid en achterstallig onderhoud aan elektrische installaties ontdekt. 4 studentenverenigingen kunnen daardoor voorlopig geen gebruik meer maken van het pand aan de Oude Markt. De universiteit benadrukt dat dit niet de eerste keer is dat deze problemen bij controles aan het licht komen. Volgens de UT speelt dat ook mee in het besluit om nu in te grijpen. De bakkerij blijft in ieder geval 3 weken gesloten. De verenigingen moeten eerst zorgen dat de veiligheid op orde is voordat het gebouw weer open kan. In Almelo is het aantal jongeren in de jeugdzorg vorig jaar voor het eerst sinds 2022 gedaald. Volgens nieuwe cijfers van het TBS kregen ruim 2200 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Ongeveer 1 op de 8 jongeren in de gemeente. Vooral het aantal kinderen dat thuis bij beide ouders woont en jeugdzorg krijgt nam af. Ook het aantal gevallen van jeugdbescherming daalde licht. De ontwikkeling sluit aan bij een landelijke trend. Deskundigen noemen dat hoopgevend, maar ze waarschuwen ook dat nog niet duidelijk is of de daling structureel is. Gemeenten maken zich ondertussen zorgen over mogelijke bezuinigingen op de jeugdzorg vanuit Den Haag. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het droog en de zon schijnt opnieuw volop. Omdat er weinig wind staat, loopt de temperatuur op tot een graad of 26. De wind is zwak vanuit noord tot noordoostelijke richting.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Sigala featuring Bryn Christopher, Sweet Lovin'. Hey, wat leuk dat je luistert op de eerste Pinksterdag naar Twente FM. Twente FM weekend, daar ben je aanbeland. Crazy Abrams was als eerste na het streeknieuws te horen. I love you, I'm sorry.

Eerlijk gezegd, Robbie Williams, Supreme. En het idee dat hij gewoon lekker solo is gegaan, heeft hem geen windeieren gelegd. Wat een carrière heeft die man, zeg, prachtig. Was dat de voorlog? Train en Ashley Monroe, natuurlijk Bruises. En ik heb muziek voor de man die de arena helemaal op zijn grondvesten doet trillen. Inderdaad, Harry Styles met zijn hit. American Girls hoor je nu hier op Twente FM. Pinksterdag is het, de eerste voor jou, helemaal. Zometeen ook You're Gonna Like It van President.

0: president. Natuurlijk.
1: Heerlijk zeg op deze zonnige, zonnige eerste Pinksterdag. Zometeen zijn we aanbeland in uur 2 van Twente FM Weekend. En wat ik je daarvan kan vertellen is dat het een bol staat van de heerlijke muziek. Nog één plaatje in dit uur. En die is van America. You can do magic.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Intussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en zij staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, dan kunnen die opnieuw terecht in Groningen. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur is in Beverwijk een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Vannacht reden er twee auto's op elkaar. Een vrouw overleefde dat niet. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Gistermorgen kwam een man om bij een botsing met een vrachtwagen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is positief over een deal met Iran. Er zouden afspraken zijn gemaakt over onder meer het verlengen van de wapenstilstand en het heropenen van de straat van Hormuz. Rubio zegt dat de wereld de komende uren misschien goed nieuws krijgt. President Trump was eerder ook positief over een deal. En honderden mensen doen mee aan de Step-Elfstedentocht, meldt Omroep Friesland. Ze zijn om middernacht vertrokken om 225 kilometer af te leggen op een step. Het is de 39ste keer dat deze tocht wordt georganiseerd. Er geldt een speciaal hitteprotocol. Zo moeten deelnemers genoeg drinken en zich goed insmeren. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan het strand maakt een zeewind het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
10: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
11: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
12: Dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, vader?
0: Twente FM, weekend. Jasper aanstoot.

Heerlijk, het openen van de tweede uur. Christopher Cross, All Right. En de eerste plaat in de tweede uur was van Peter Gabriel, Sledgehammer. Zeg, wat is het onmenig lekker weer. Mag ik dat zeggen? Zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Waar blijven die hits nou? Nou, die breng ik voor je. Zometeen Overbach en de London Beat zie ik staan. Ook muziek uit Almelo van Ilse. En de vrouw die in de jaren 80 en 90 menig hart sneller deed kloppen. Dus ja, wat heb je nog meer nodig op jouw eerste Pinksterdag? Niets toch? Ja, straks een drankje.

Klassiekertje uit de jaren 90. Natuurlijk van de London Beat. You Bring On The Sun. Nou, dat doen we graag voor jou. En daarvoor zat nog Overbach, Miles Away. Die paste goed zo op jouw zondagochtend. Lopen richting de klok van 11:30. En ik draai even een plaatje van Ilse de Lange uit de Zero's. Puzzle B en Madonna zometeen met Borderline.

Een van haar grootste hits, Madonna Borderline, hoor je hier op Twente FM. En ik zeg, waar is je alarm als je hem nodig hebt? De Pet Shop Boys hoor je nu, It's a Sin. En wat leuk, hè, we staan in het voorprogramma van het Streeknieuws. Tanja brengt het Streeknieuws zo voor jou. En Best Still hoor je zometeen als eerste, daarna Shut Off The Light. En ik zie zoveel lekkere muziek staan in de playlist. Voor jouw eerste Pinksterdag, een hele gezonnige deze editie op de 24e van mei. Maar nu eerst, terug naar de jaren 80. Dit zijn de Pet Shop Boys.

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Cosmetische arts Donald Ottens uit Hengelo is uit het BIG-register geschrapt na een mislukte facelift waarbij een patiënt blijvend letsel opliep. Het BIG-register is de officiële registratie voor zorgverleners in Nederland. Door de schrapping mag de arts zijn beroep niet meer uitoefenen. Volgens het regionaal tuchtcollege informeerde de arts de vrouw onvoldoende over de risico's van de ingreep en onderzocht hij haar naar complicaties niet zelf. De patiënte hield onder meer een gezichtsverlamming over aan de operatie. Het is niet de eerste keer dat de arts tuchtrechtelijk wordt aangepakt. Mooi zo logeren in Reutem maakt kans op de titel Beste Bed and Breakfast van Nederland 2026. De B&B is genomineerd in de hoogste categorie van 5 tulpen. Een onderscheiding voor accommodaties met veel comfort en gastvrijheid. De verkiezing geldt als de belangrijkste kwaliteitsmeting binnen de Nederlandse B&B-sector. De nominatie is onder meer gebaseerd op beoordelingen van gasten en controles op kwaliteit en voorzieningen. Op 17 juni wordt bekendgemaakt welke bed and breakfast de landelijke titel wint. En als laatste zie je nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het droog en zonnig. Er staat een zwakke noord- tot noordoostenwind en het is zo'n 26 graden. Ook morgen, tweede Pinksterdag, schijnt de zon en dan wordt het warm met opnieuw 28 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Kate Perry, Roar en Bestel hoorde je ook Shut Off The Lights. Eventjes over Kate Perry, ze komt naar Europa, alleen ze laat Nederland links liggen. En dat is haar fanclub niet blij mee. En dat is terecht, want ja, iedere zichzelf respecterende artiest moet gewoon naar Nederland staan. Ja, toch niet? Vind ik wel.

Dua Lipa, Illusion, lekker zeggen. Daarvoor nog Miles Smith, Nice to Meet You. Nou, dat is geheel wederzijds. Wij knopen Janet Jackson er gelijk achteraan. When I Think of You was een hele grote hit in de jaren 80. Daarom draaien we hem lekker hier. Op jouw eerste Pinksterdag. Het is zondag de 24e. Zometeen ook Akduinen Munnik. Niet of nooit geweest.

Agda en de Munnik, niet of nooit geweest. Prachtig, zegt die paste heerlijk zo, die zonnestraaltjes. Die komen zo uit je luidsprekers. Janet Jackson zat ervoor, When I Think of You. En dan is het tijd, zometeen, voor Weekend Henk. Henk Ketting, je hoort hem tussen 12 en 3 hier op zender. De laatste van mij komt van Olivia Dean. So easy. Hey, ik wens je een fijne zondag. En graag tot de volgende keer. Morgenavond, de avond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens, waarschuwt de veiligheidsregio Zuid-Limburg voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Kijk uit als je die oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was dan naar je handen, is de boodschap. Roedeeltjes kun je wegspoelen met water. Er is gisteravond een massale vechtpartij geweest op de Grote Markt in Breda. Tientallen mensen waren daarbij betrokken. Er werd onder meer gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Er is iemand opgepakt uit België en de politie onderzoekt de reden voor de vechtpartij. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Rusland heeft toegegeven dat de massale aanval van vannacht een vergeldingsactie was voor een aanval van Oekraïne op de regio Luhansk, die nu in handen is van de Russen. Daarbij vielen ruim 20 doden. Bij de vergeldingsaanval vannacht op Kiev zijn 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En een groep voetbalsupporters uit Senegal komt na maanden gevangenschap in Marokko vrij. De koning geeft ze gratie vanwege het islamitische offerfeest. De Senegalezen werden in januari opgepakt voor rellen tijdens de finale van de Afrika Cup tegen Marokko. De vlam sloeg in de pan toen een doelpunt van Senegal werd afgekeurd. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Deze aflevering van Weekend Henk hier op Twente FM. Goedemiddag. En ik zeg even dankje aan collega Jasper voor de afgelopen uren hier weer op de radio. Nou, ik ben de komende uren weer bij je. Het is Pinksterweekend. De eerste Pinksterdag is vandaag. Hè? Ja, het is alweer de eerste Pinksterdag. En wat doe je dan op zo'n eerste Pinksterdag? Eigenlijk, dat weten mensen niet allemaal. Sommige mensen gaan naar het woonboulevard, want die zijn open. Andere mensen gaan naar tuincentra's. Andere mensen gaan lekker in de tuin bezig. Er zijn weer mensen die gaan wandelen door het bos. En er zijn mensen die gaan zich helemaal klaarmaken voor de barbecue van vanavond. Nou ja, als je dat gaat doen, dan heb je groot gelijk. Dat zou ik ook wel willen eigenlijk. Ik zorg gewoon voor de lekkere muziek vandaag op je radio. We gaan helemaal niet moeilijk doen. Gewoon heel veel muziek draaien vandaag. Dat vond ik het belangrijkste. Bijvoorbeeld met Bruno Mars, Risk It All.

lekker veel muziek op deze eerste Pinksterdag op je radio hier bij Twente FM. Je hoorde Matt Bianco, Whose Side Are You On, daarna One Republic Can Run. En ik denk, dit is dan ook wel een lekkere voor deze zondag. Joss Stone, Right to Be Wrong, en daarna Melee, Built to Last.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutten voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Cosmetische arts Donald Ottens uit Hengelo is uit het BIG-register geschrapt na een mislukte facelift waarbij een patiënt blijvend letsel opliep. Het BIG-register is de officiële registratie voor zorgverleners in Nederland. Door de schrapping mag de arts zijn beroep niet meer uitoefenen. Volgens het regionaal tuchtcollege informeerde de arts de vrouw onvoldoende over de risico's van de ingreep en onderzocht hij haar naar complicaties niet zelf. De patiënte hield onder meer een gezichtsverlamming over aan de operatie. Het is niet de eerste keer dat de arts tuchtrechtelijk wordt aangepakt. Mooi zo logeren in Reutem maakt kans op de titel Beste Bed and Breakfast van Nederland 2026. De B&B is genomineerd in de hoogste categorie van 5 tulpen. Een onderscheiding voor accommodaties met veel comfort en gastvrijheid. De verkiezing geldt als de belangrijkste kwaliteitsmeting binnen de Nederlandse B&B-sector. De nominatie is onder meer gebaseerd op beoordelingen van gasten en controles op kwaliteit en voorzieningen. Op 17 juni wordt bekendgemaakt welke bed and breakfast de landelijke titel wint. En als laatste zie je nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het droog en zonnig. Er staat een zwakke noord- tot noordoostenwind en het is zo'n 26 graden. Ook morgen, tweede Pinksterdag, schijnt de zon en wordt het warm met opnieuw 28 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de

verder persoonlijk een van de mooiere nummers van Bruce Springsteen. Mag ik misschien niet zeggen als DJ zijn, want dan moet je een beetje objectief zijn, maar ik zeg het toch. Ik vind hem gewoon heel lekker. Deze Brilliant Disguise. Je hoort hem zojuist hier op Twente FM. Hey, goedemiddag. Fijn dat je net inschakelt. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, natuurlijk. Hey, je zit misschien nu net aan je boterhammetje, omdat je denkt van nou, ik moet toch iets eten vandaag. Dan heb ik er lekkere muziek voor je. Zoals deze van Co West. Hier

Shakira scoort ermee, Zoo, in de hitparades van Nederland. En ook trouwens de film, je kan hem trouwens op televisie zien. Ik heb het nog niet gedaan. Ik hou af en toe van om tekenfilms te kijken, moet ik heel eerlijk zijn. Misschien ga ik deze nog wel bekijken vanmiddag. Wie weet.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. 2 moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En een nare ervaring voor 5 jonge kinderen die in rijen op voetbalkamp waren. Volgens Brabantse media ontdekten ze tijdens een spelletje diep in het bos een dode man. Daarop waarschuwden ze hun begeleidster. Die haalde de kinderen terug en liet ze met een hulpverlener praten. Ze wilden daarna allemaal het kamp toch afmaken. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP Nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grensovergang daar een kleine 10 minuten oponthoud. En de A12 de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem voor Duiven. Ook daar heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Cosmetische arts Donald Ottens uit Hengelo is uit het BIG-register geschrapt na een mislukte facelift waarbij een patiënt blijvend letsel opliep. Het BIG-register is de officiële registratie voor zorgverleners in Nederland. Door de schrapping mag de arts zijn beroep niet meer uitoefenen. Volgens het regionaal tuchtcollege informeerde de arts de vrouw onvoldoende over de risico's van de ingreep en onderzocht hij haar naar complicaties niet zelf. De patiënte hield onder meer een gezichtsverlamming over aan de operatie. Het is niet de eerste keer dat de arts tuchtrechtelijk wordt aangepakt. Mooi zo logeren in Reutem maakt kans op de titel Beste Bed and Breakfast van Nederland 2026. De B&B is genomineerd in de hoogste categorie van 5 tulpen. Een onderscheiding voor accommodaties met veel comfort en gastvrijheid. De verkiezing geldt als de belangrijkste kwaliteitsmeting binnen de Nederlandse B&B-sector. De nominatie is onder meer gebaseerd op beoordelingen van gasten en controles op kwaliteit en voorzieningen. Op 17 juni wordt bekendgemaakt welke bed and breakfast de landelijke titel wint. En als laatste zie je nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het droog en zonnig. Er staat een zwakke noord- tot noordoostenwind en het is zo'n 26 graden. Ook morgen, tweede Pinksterdag, schijnt de zon en dan wordt het warm met opnieuw 28 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Fiction Factory en Feels Like Heaven op Trend FM op deze zondagmiddag. Hey, leuk dat je erbij bent hoor. Is het al gelukt die barbecue of ben je er nog steeds mee bezig? Heb je nog totaal geen idee wat je er straks op moet gaan leggen? Ja, het probleem is de winkels zijn dicht natuurlijk. Dus je had het wel allemaal in huis moeten hebben, anders kan je niet barbecue ook. Er zijn mensen die doen trouwens een vegetarische barbecue, hè? Dat zou ook nog kunnen. Eens een keer zonder vlees. Geen kip erop, geen hamburgers en dat soort dingen. Nee, gewoon een courgette of een, ja, wat zullen we...

zei het al eerder tegen je. Ik draai heel veel muziek. Ik heb niet zoveel informatie, want ik ga ervan uit dat jij gewoon hele andere dingen aan het doen bent dan echt voor die radio te zitten. Dus ik denk, laat ik dat eens gewoon dit weekend skippen. Laat ik gewoon

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Minister Berendsen had daar wel bij de ambassadeur om gevraagd, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opvarenden, onder wie ook Nederlanders, werden hardhandig aangepakt. In de gevangenis in Vught is gisteravond brand geweest en daardoor konden zo'n 130 gevangenen niet meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Taghi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd met de schade die veroorzaakt wordt als een tank met chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen gekoeld door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Op de kaart is te zien dat gebouwen tot honderden meters ver kunnen verdwijnen. En het is zomers en dus is het druk naar en op de stranden. Op de wegen naar Scheveningen bijvoorbeeld is het file rijden, weet het AD. Eenmaal op het strand willen veel mensen de zee in. Maar dat is niet verstandig, zeggen experts. Het water is nog erg koud. De kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en dan koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomers. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting. Je weekend klinkt net een tandje lekkerder. Met Weekend Henk.

Ah, zomers krijgen ze bijna niet meer, hè. Dus laten we eerlijk zijn. The Third World and Try a Little Love op Twente FM. Welkom in het derde gedeelte. Alweer van deze aflevering, dat heet Weekend Henk. Het is Pinksteren. We zijn lekker lang vrij met z'n allen. En we genieten er volop van. Wat een weer is het buiten. En wat een hits op de radio.

Ja, de Robbie Williams heb View en daarvoor Maroon 5, This Love. Zometeen nog Simply Red en Miss Montreal. En die krijg je na deze Belinda Carlisle. Leave a light on op Twente FM. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. En als je nog wil laten weten wat je doet, hoeft niet, mag altijd. Gebruik daarvoor even onze app en dan kom je gelijk hier in de studio terecht. Ik ben benieuwd wat je aan het doen bent.

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een aankoop van nog geen 600 euro zorgt voor discussie in Oldenzaal. CDA-raadslid Ton Oldeweghuis wil van het gemeentebestuur weten waarom fietstassen en telefoonhouders voor gemeentefietsen zijn gekocht bij een bedrijf buiten de stad. Volgens burgemeester Patrick Welman werkt de gemeente al samen met deze leverancier voor het onderhoud van de fietsen. Daardoor zouden de fietsen sneller beschikbaar blijven. Wel benadrukt de burgemeester dat Oldenzaalse ondernemers bij toekomstige inkopen nadrukkelijk in beeld blijven. Scholengemeenschap Canisius in Tubbergen is op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij technieklessen. Samen met docenten begeleidt men dan leerlingen tijdens praktijklessen, bijvoorbeeld bij het lassen, timmeren, metselen en auto- en fietstechniek. De school hoopt dus vrijwilligers te vinden met enige ervaring in de techniek, de bouw of de metaal. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marleen Peddemors, die te bereiken is via 06-307-45020. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het droog en zonnig. Er staat een zwakke tot noord-noordoostenwind en het is zo'n 26 graden. Ook morgen, tweede Pinksterdag, schijnt de zon en dan wordt het warm met opnieuw 28 graden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Sam Special en In Your Arms op 20FM. En dan krijg ik de vraag, Henk, is er helemaal geen streeknieuws? Tuurlijk is er streeknieuws, maar daarvoor verwijs ik je wel even naar onze website. 120.nl of nog beter misschien, download de gratis app.

Imagine Dragon op Twente FM. En die was aangevraagd door Jos, want die stuurde een appje. Die zei, Henk, wil je even die voor me draaien? Nou, dat heb ik gedaan hierbij. Dit is ook lekker zomers. Fever Dream, Alex Warren.

Jan Heng en automatisch op Twente FM. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk. Ik wens je nog een heel mooi Pinksterweekend, beste mensen thuis. Want ja, het is genieten, volop lekker weer. Natuurlijk lekker eten, lekkere drankjes en genieten van elkaar. En over genieten, zometeen, na 3 uur, gaan we gewoon verder genieten van de allerbeste muziek hier op de radio. Doen we natuurlijk met Michel Otter en zijn Otter Show. Graag tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
7: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Ja, vrienden, 3:10 geworden bij Twente FM. Een hele goede zondagmiddag. Oh, als ik naar buiten kijk, hier vanuit de studio, dan zie ik net geen strak blauwe lucht. Wat lichte sluierbewolking. Maar het is een heerlijk temperatuurtje, graadje of 25, 26. En hier in de studio ook. Ja, het is hier niet koeler. Welkom bij Magnetron FM, wat dat betreft. Hé, maar we gaan er weer een leuke zondagmiddag van met elkaar van maken. Met lekker veel goede muziek. En daar heb jij invloed op. Stuur jouw verzoekjes via de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1 Twente app. Die is gratis, kost je helemaal niks. En ook die berichtjes via de berichtenbox zijn natuurlijk ook gratis. En dan kan ik zo meteen voor jou draaien wat jij gedraaid wilt hebben. Goedemiddag.
10: Twente FM nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Getuigen zeggen dat agenten het gebouw bestormen en traangas afvuren. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week besliste een rechter dat hij moet aftreden. En dat wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Veel mensen pakken het mooie weer aan om een dagje naar het strand te gaan. Maar op sommige plaatsen lukt dat niet meer met de auto. Zo zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin helemaal vol. En daarom doet de gemeente de volgende oproep: kom met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand. De grote brand in België is uit. Wij hadden er ook last van, want de brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. En stukjes zonnepaneel zijn terechtgekomen in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig als je buiten bent en als je er een ziet kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Een beladen tenniswedstrijd op Roland Garros. Een Oekraïense moest tegen een Russische en won. Vlak na de grote raketaanval op Kiev. Een raket kwam neer vlakbij het huis van haar ouders. Na afloop zei ze dat het de moeilijkste wedstrijd van haar leven was. En ze weigerde om de hand te schudden met haar tegenstander. Het weer nu van Weer Online. En over het weer kunnen we kort zijn, want het is zonnig, droog en lekker warm op deze eerste Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente.

0: heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM.
2: Kom maar eens lekker zitten. Zet je hersen uit en ga fantastisch genieten van
1: De Otter Show.

0: Yeah, always there. Ik heb ook het gevoel dat ik hier altijd ben. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Het hele weekend en morgenochtend om 7 uur ook weer. Ja, ik doe altijd een speciaal jingletje zo aan het begin van het programma. Die gaat dan zo. Maar ik doe even een andere, passend bij de liedje van Jocelyn Brown en Incognito.
1: Jouw keuze in Twente.
2: Dit is jouw Twente. Altijd en overal.
0: Always there.
2: Dat je erbij bent. Twente FM. De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ah, wat fijn dat je er bent, jongens. Nee, echt waar. Op deze zonnige zondagmiddag. Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei 2026. Het is de eerste 24 mei van dit jaar en daarmee ook gelijk de laatste. Nou, dan weet je dat. Hey, ik ben bij je tot de klok van 6 met een heleboel fijne muziek. En zoals ik net ook al zei, daar heb jij ook invloed op, hè? Ja, als je een verzoekje hebt, stuur hem maar door. Een lekker zonnig liedje, dat mag altijd, hè? Lekker zonnig, geen probleem. Maar het mag ook gewoon zwartgallig en depressief. Vind ik ook geen probleem. Ja, de zenderbaas wel, maar ja, dan zeg ik gewoon, het was een verzoekje. Ja, weet je wel. Ja, dat. En dan kan ik voor jou draaien wat je gedraaid wil hebben. En dan denk je, Michel, hoe doe ik dat dan? Nou, dan ga je gewoon even naar onze website, twentefm.nl. Daar zit een bericht, een knopje op. En als je daarop klikt, dan kun je een berichtje naar me toe sturen. Of via de app van 120, dat kan ook nog. Nou, hè? Dubbel op feest. Hey, en als jullie dan niet verzoekjes doen, dan kies ik zelf de liedjes uit. En dan weet je het wel. Ja, dan komt Sam Fender en Olivia Dean voorbij. Ja, dat is toch logisch? Rain Me In hoor je nu bij de Otter Show op Twente FM.

0: nee. Dat mocht niet, hè, van die meneer net in het nieuws. Nee, niet meer naar het strand gaan, want het is te druk, zei hij. In ieder geval niet met de auto. Als je komt, dan met de fiets. Ja, dat was het idee. Vamos a la playa. Van Rigera hoor je bij de Autoshop Twente FM. Ja, nou ja, naar het Hulsbeek. Dat zal vast nog wel kunnen, toch? Vanaf het Laagveld. Ik weet niet of je naar Rutbeek kunt. Daar is nu natuurlijk festival gaande. Ik weet niet of je daar nog naar andere strandjes kunt. Of dat hele Rutbeek is afgesloten. Ik heb eerlijk gezegd geen enkel idee. Nee. Hoe dan ook, lieve mensen. Het is wel lekker weer om even ergens aan een strandje te zitten. Dat dan weer wel.
1: Otters ontdekking.
0: Oh ja, daar is het weer tijd voor. Otters ontdekking. En ik pak gewoon even precies dezelfde als die van gisteren. Want ja, die is gewoon helemaal te gek, man. Afgelopen donderdag kwamen ze met een nieuw singeltje. Ik heb het over de mannen van Nothing But Thieves. En dat nieuwe singeltje, dat is helemaal top. Die heet Evolution. Nou, dat is niks geen evolutie, hoor. Gewoon wat het altijd al is geweest.
1: Otters ontdekking.

0: open.
1: Onder deze spanning, met deze druk, zo kunnen presteren. Het is onwaarschijnlijk goed.
0: De Opper Show.

Oh, nou, dankjewel. Zo aardig dat je het zegt. Ja, Tina Turner en The Best bij de Autoshow op Twente FM. Ik zie nu een liedje in de playlist staan. Ik ga hem heel even instarten, maar daarna stop ik hem ook weer. Het is echt een heel leuk liedje. En ik zou hem eigenlijk met liefde willen draaien. Deze van Lionel Richie, All Night Long. Zo heet hij. Maar ik had ook nog een verzoekje. Ja, en dat is ook een liedje van Lionel Richie. Want Tom, die vroeg hem gisteren eigenlijk al aan. Maar toen had ik al een ander liedje voor hem gedraaid. Maar nu draai ik dan alsnog die je gisteren hebt aangevraagd. Waarom ook niet, voor mijn meid uit. Gewoon lekker, gewoon leuk. Lionel Richie samen met Kenny Rogers. Dit is Lady...

0: het is natuurlijk al wat dat een man dit voor je zingt. Zo'n Lionel Richie, zo'n Kenny Rogers, die zou dan zo'n liedje hebben, Lady. Maar als dan je man dit liedje voor je aanvraagt, nou, dan ben je toch ook gelukkig, of niet? Haha, tof man, wat een mooi liedje. Lady hoorde je van Lionel Richie en Kenny Rogers bij de Otto Show op Twente FM. Het is bijna 4:30 en dat is dus tijd voor het streeknieuws, maar eerst geld verdienen.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een aankoop van nog geen 600 euro zorgt voor discussie in Oldenzaal. CDA-raadslid Ton Oldeweghuis wil van het gemeentebestuur weten waarom fietstassen en telefoonhouders voor gemeentefietsen zijn gekocht bij een bedrijf buiten de stad. Volgens burgemeester Patrick Welman werkt de gemeente al samen met deze leverancier voor het onderhoud van de fietsen. Daardoor zouden de fietsen sneller beschikbaar blijven. Wel benadrukt de burgemeester dat Oldenzaalse ondernemers bij toekomstige inkopen nadrukkelijk in beeld blijven. Scholengemeenschap Canisius in Tubbergen is op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij technieklessen. Samen met docenten begeleidt men dan leerlingen tijdens praktijklessen, bijvoorbeeld bij het lassen, timmeren, metselen en auto- en fietstechniek. De school hoopt dus vrijwilligers te vinden met enige ervaring in de techniek, de bouw of de metaal. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marleen Peddemors, die te bereiken is via 06-307-45020. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het droog en zonnig. Er staat een zwakke tot noord-noordoostenwind en het is zo'n 26 graden. Ook morgen, tweede Pinksterdag, schijnt de zon en dan wordt het warm met opnieuw 28 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
8: Michel Otter.

Twente FM met Clean Bandit en Zara Larsson. Het liedje heet Symphony. Goedemiddag, welkom. 4:04 geworden bij de Otter Show. Dat is waar je naar luistert. Mijn naam is Michel Otter en tot 6:00 mag ik de plaatjes water geven hier. En die hebben het hard nodig met deze hitte. Ah, maar het is ook lekker weer, jongens. Oh, straks als ik thuis ben, dan slinger ik die barbecue weer aan. Gisteren ook gedaan. Oh, lekker, jongens. Lekker vlees van de Turkse slager. Oh, maar vandaag heb ik gewoon een paar hamburgertjes. Die doen we gewoon even op een broodje. Beetje sla, beetje komkommer, beetje tomaat. Paprikaatje, beetje sausje, cheddarkaasje erop. Smikkelen en smullen, jongens. Ik heb er nu al zin in. Flikkeren we een paar patatjes in de airfryer. Hé, man, man, man. Lekker buiten koken. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Ja, ik zit nog wel met een ander buitendingetje, merk ik aan mezelf. Want het is nu dus zo warm, 26 graden. En ik hou best wel van een beetje sporten, hè? Beetje hardlopen, een beetje fietsen. Maar met dit weer, oh, vind ik dat moeilijk. Ik heb nu ook nog maar, even kijken, 3200 stappen gezet. Zijn er niet veel, hè, op zo'n dag. Maar ik denk dat ik na mijn hamburgertje misschien toch nog even het fietsje pak en even een rondje door ons mooie Twente ga trappen straks. Misschien wel. Maar misschien ook niet. Ja, en terwijl ik dan zo aan het trappen ben en rondfiets, dan neem ik de zon in me op. Of zoals Sheryl Crow zegt, soak up the sun.

0: Your husband is coming.
1: Ah, dat is echt de oma van Ray, hè? Die Your husband is coming. Echt waar. Dat is toch leuk? Dat ze meewerkt aan het liedje. Ja, man. Even afronden, even klaar met het liedje. Wat een leuk liedje, man. Ray, Where is my husband? En daarvoor een nog veel leuker liedje. Soak up the sun van Sheryl Crow. Daar was ik toch echt heel erg fan van in de jaren 90, kan ik jullie vertellen. Hey, ik mag morgenochtend vroeg uit bed, want ik mag de ochtendshow presenteren. Wim, die is lekker een weekendje weg. Dat snap ik wel met dit weer. Had ik misschien ook moeten doen, maar nou ja, gezien de thuissituatie heb ik al eens een keer wat over verteld. Is dat niet zo praktisch op dit moment? Dus nou, heb ik ook tijd om even Wim te vervangen natuurlijk morgenochtend. Geen enkel probleem. Maar dan mag ik ook wel even een item van een lenen, toch?
2: Ja, er is er een ja.
1: Gefeliciteerd! Ja, want er zijn er heel wat dan heel wat meer dan éénjarig vandaag. Wat dacht je van onder andere niemand minder dan Bob Dylan? Ja, die was vandaag 85 jaar oud. Dat is ook niet jong. Hè? Of 78 jaar oud geworden is Ernst Jans. Je weet wel, die gast van Doe Maar. Roseanne Cash, 71 jaar oud. Een country zangeresje. Even kijken, wie zag ik nog meer waarvan ik dacht dat is wel interessant. G-Eazy, dat is een rapper. Geen idee, jongen. Ken ik echt niet. Nee, er zijn vast mensen die hem wel kennen. Maar ik ken hem in ieder geval niet. Maar ik wou er ook eentje benoemen. Die zou jarig zijn geweest als hij niet al in 2011 was overleden. Nee, dat is Heavy D. Je weet wel, Heavy D van Heavy D.

0: Michel Otter.
1: Nee, nee, nee.

0: Die selectiecriteria van Bruno Mars die zijn niet zo heel hoog.
1: Nee.
0: Als ze gewoon net zo goed danst als dat ze eruit ziet, dan nou, zou ze misschien wel eens mijn vriendinnetje kunnen worden. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja. Nou, dat is niet zo'n ingewikkeld selectiecriterium, toch?
1: Nee.
0: Ja, lachen, man. Wat een held is die Bruno Mars. Wat maakt die mooie liedjes. Zijn plaat is ook goed, jongen, The Romantics. Ik heb met Record Store Day, heb ik trouwens de Collaborations gekocht van hem. Een vinylplaatje. En er staan gewoon al die samenwerkingjes op die hij heeft gedaan. Met allerlei verschillende artiesten. Echt zo ontzettend tof, jongen. Ben ik heel, heel trots op dat ik die heb gekocht. Ja. Ik vond het wel verrassend trouwens, overigens. Want ik kocht die dus en ik kwam thuis. En ik dacht echt dat mijn vrouw zou zeggen... waarom heb je dat in godsnaam gekocht? Maar zij zei, oh wat leuk! Ja, dus ja, nou ja. We zijn nog maar bijna 30 jaar samen of zo. Dus nou, ik ken haar blijkbaar nog niet zo heel goed. Hey, dit is de Autoshow op Twente FM. En zoals je dat gewend bent op zondagmiddag... dan doen we het altijd in die zin wat rustiger aan. Niet al te veel items, niet al te veel dingen. En deze zondagmiddag, omdat het zo warm is, 26 graden... eerste Pinksterdag... kan het wel eens zijn dat er helemaal niet zo gek veel mensen aan het luisteren zijn... naar de Autoshow deze middag. Dus dan vraag ik me ook af, waarom ben ik hier eigenlijk... en hebben we die gewoon non-stop aangeflikkerd? Maar... Dat betekent ook dat jij aan de andere kant van de radio heel veel kans hebt op, het, op een honorering van jouw verzoekje. Ja, het enige dat je daarvoor hoeft te doen is even een berichtje te sturen via de berichtenbox op twentefm.nl. Of via de app van 1Twente, dat kan ook, maar de berichtenbox op twentefm.nl is veel gemakkelijker. Ja, zie je ook gelijk al het nieuws en zo, en ben je helemaal bij. En dan kan ik straks in het volgende uurtje gewoon jouw verzoekje even draaien. Die kans is echt groot, hè? Moet je niet met dikke vette metal aankomen of met hele zware klassieke muziek, maar voor de rest kan er best veel. Jazz doe ik ook niet echt. Dus via de berichtenbox op twentefm.nl kun jij jouw verzoekje indienen. Misschien wil je wel de nieuwe van de Rolling Stones draaien, dat kan. Draai ik nu eerst even een oude.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje. En niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie hoopt de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden. De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. En Ajax heeft het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het speelde tegen FC Utrecht voor een plek in de Conference League. En heeft die laatste strohalm ook gepakt. Daar waren wel penalties voor nodig, want na de verlenging stond het nog altijd gelijk. Na de wedstrijd gingen de supporters met elkaar op de vuist. De ME greep in. Het weer nu van Weer Online. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En het lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 door de grenscontroles vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Ik vind het zelf ook leuk. Ja, dankjewel. Hey, fijn dat je er bent inderdaad op Twente FM. Deze zonnige zondagmiddag. Het is een graadje of 26 buiten en hier binnen ook minimaal 26 graden. Ja, heerlijk man. Mijn cola is al bijna op. Dus ja, schoon die op en stop ik hoor. Ja. Oh, hey, stop. Ik ga. Doei. Nee, is maar een grapje. Hey, maar ja, als je denkt, ik heb nog wel een zoekje, geef het maar door hè, via de berichtenbox op twentefm.nl of via de gratis 120-app. Daar kun je dat allemaal gewoon in droppen en dan komt het bij mij in de studio terecht en dan kan ik voor jou een verzoekje draaien. Nu kreeg ik een verzoekje van mijn vrouw, die zegt, verzoekje? Vraagteken. Dus ik vraag, ja wat dan? Ja, verras me maar, dat vind ik moeilijk. Ja, dat was trouwens ook 30 seconden geleden, dus dat is ook ingewikkeld. Ik heb nog niet wat klaarstaan, dus ik kan het net doen alsof dit voor haar is, maar dat is nog niet helemaal zo. Maar ik ga er even goed over nadenken. En het volgende is dan het verzoekje dat mijn vrouw heeft gedaan, wat eigenlijk geen verzoekje was. Ja, nou, goed idee. Eerst even zomerse sferen dan. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: verzoekje. Ik zelf heb uitgekozen. Dankjewel, Ellen. Aha. Weezer, an island in the sun.
1: Allemaal zin in, hè? Lekker in het zonnetje. Op Texel of zo, weet je wel. Heerlijk, ja. En daar vannacht Summer Jam van The Underdog Project samen met The Sun Club. Ja, het is allemaal wel heel zonnig vandaag, daar ben ik me ook bewust van.
2: De Otter Show Essential.
1: Oh, is het alweer tijd voor de Otter Show Essential? Ja, daar is het alweer tijd voor. En ik wou hem even koppelen aan dat festival wat nu gaande is daarop. Het Rutbeek in Enschede. Daar is namelijk nu Freshtival. En ik dacht, ik kies even een artiest uit die vandaag daar optreedt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik word niet heel gelukkig van het festival zelf. Nee, ik zou er zelf niet naartoe gaan. Iets wat heel leuk is, vanavond om 11:30... dan treedt Jordi Hemus daarop. En Jordi Hemus, ja, ik weet niet of je hem kent. Hij heeft een TikTok en Instagram en al dat soort dingen meer. En daar doet hij iets heel grappigs. Ik laat het even horen. Ik moet even context bieden aan wat je nu hoort. Je hoort zometeen eerst een meisje iets zeggen en daarna die Jordi Hemus. Ik lig altijd in een deuk. Maar hij is in ieder geval daar vanavond. En daarna gaan we de Essential.

0: een feestje!
1: Michel Alter.
2: Ik heb iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van broddelwerk.
1: De Alter Show.

An Eye of the Tiger. Bij de Otto Show op Twente FM. En daarvoor nog de feesttent van Kraantje Papi. Vanavond dus op Festival te zien. Of is dat al vanmiddag? Zal ik even de tijd noemen? Ja, niet dat het uitmaakt. Je gaat er toch niet meer naartoe. Om 8 uur vanavond treedt hij daar een uurtje op. Yves Berendsen treedt ook op straks. Om 6 uur ongeveer. Kwart over 6. Broederliefde, broeder. Broer. Zometeen over een half uurtje. Ja, dat vind ik ook niks aan. Nee. Kabouter Plop is er ook trouwens om 6:30. Mocht je toch denken, ik wil nog iets leuks doen. Nou, Kabouter Plop bijvoorbeeld. En dus Jordi Hemus, hè. Hoe tof is dat wel niet. Ja. Hey, nog even wat belangrijk nieuws uit de regio. Want in de nacht van zaterdag op zondag, is er in Oldenzaal aan de Omarsense straat een voertuigbrand geweest. Sterker nog, er stonden 2 auto's in de hens. De brandweer was er snel bij, had het vuur ook snel onder controle. Maar ze konden niet voorkomen dat beide voertuigen toch erg zwaar beschadigd raakten. En die auto's, ja, die zijn dan ook totaal los nu. Het hele bericht en al dat andere streeknieuws lees je terug op onze website twentefm.nl en 120.nl.

0: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een aankoop van nog geen 600 euro zorgt voor discussie in Oldenzaal. CDA-raadslid Ton Oldeweghuis wil van het gemeentebestuur weten waarom fietstassen en telefoonhouders voor gemeentefietsen zijn gekocht bij een bedrijf buiten de stad. Volgens burgemeester Patrick Welman werkt de gemeente al samen met deze leverancier voor het onderhoud van de fietsen. Daardoor zouden de fietsen sneller beschikbaar blijven. Wel benadrukt de burgemeester dat Oldenzaalse ondernemers bij toekomstige inkopen nadrukkelijk in beeld blijven. Scholengemeenschap Canisius in Tubbergen is op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij technieklessen. Samen met docenten begeleidt men dan leerlingen tijdens praktijklessen, bijvoorbeeld bij het lassen, timmeren, metselen en auto- en fietstechniek. De school hoopt dus vrijwilligers te vinden met enige ervaring in de techniek, de bouw of de metaal. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marleen Peddemors, die te bereiken is via 06-307-45020. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het droog en zonnig. Er staat een zwakke tot noord-noordoostenwind en het is zo'n 26 graden. Ook morgen, tweede Pinksterdag, schijnt de zon en dan wordt het warm met opnieuw 28 graden.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt weer aan de grens gecontroleerd. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

over, till it's over. En zo is het maar net. Het programma is pas voorbij als het voorbij is. En dat is om 6 uur vanavond. Ja. Hey, fijn dat je luistert naar de Autoshow op Twente FM. Het is 4:30 geweest. En ik ben er dus nog tot 6 uur. En ik draai alleen maar fijne muziek. En als jij denkt, ik wil wel dat je een liedje voor me draait, geef het even door via de berichtenbox op Twente.

ik hou hier zo van Spandau Ballet. Het liedje dat heet Gold. En daarvoor ook nog dus Daft Punk, Around the World. Hey, het is een heerlijke zondagmiddag. Eerste Pinksterdag. Ik zeg iedere keer tweede. Ja, ik weet niet waarom. Nee. Eerste Pinksterdag. En ja, er is natuurlijk van alles te doen in de regio. Ik heb nog wel een leuke tip voor je. Die heb ik volgens mij gisteren ook genoemd, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Want het is het hele weekend lang de dag van het kasteel. En morgen dan ga ik daar even over bellen met de directrice daarvan. Dus ik ben heel benieuwd wat zij te vertellen heeft. Maar ook morgen is dat nog zo. En dat is toch super tof, man. Dan kun je naar Sint-Graven in Denenkamp. Of je kunt naar Landgoed Welenveld in Borne. Of Zenderen, Hetme, weet ik veel wat het precies is. Maar daartussenin in ieder geval. Of naar Lathrop, hoe heet dat ding daar ook weer? Ja, maar nou, hoe dan ook. In de regio zijn er echt hartstikke veel leuke dingen waar je dan even naartoe kunt. Dus nou, ik zou zeggen, als je morgen wat te doen wilt hebben. En nou ja, je wilt niet naar een overvol zwembad. Dan is dit misschien wel een leuke activiteit. Ja, toch? En je kunt natuurlijk ook gewoon thuis blijven morgen om 3 uur naar de Otto Show luisteren. Ja. Hey, fijne muziek nu. Calvin Harris en Clementine Douglas. Dit is Blessings.

Mansfield. Oh, wat is dat fijn zeg. Ja, heerlijke muziek uit de jaren... Wat is het? Begin jaren 90, eind jaren 80? Ik durf het niet zo te zeggen uit mijn hoofd. Nee, ga ik ook niet zeggen dan. Nee. Hey, waarom zou ik dat dan doen, als ik niet zeker weet? Dat zou een beetje gek zijn. Hey, inmiddels is het bijna 5 uur. Bijna tijd voor het nieuws van 5 uur. Maar ik heb nog wel een tijd voor een liedje van Taylor Swift, hoor. Altijd, hè? Dit is Open Lights.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije is oppositieleider Özel met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daar verstopt na een bevel om af te treden en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özel toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalden ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. En het winnende liedje van Bulgarije op het Songfestival bestormt de hitlijsten. Bangaranga van Dara staat al in 4 landen op nummer 1. In Duitsland bijvoorbeeld en ook in Zweden. Nederland lijkt iets minder gecharmeerd van Bangaranga. Het staat hier op nummer 54. Het weer nu van Weer Online. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip, maar dat is maar één dag. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Controle aan de grens met Duitsland. Daardoor viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Het is lente in Twente.

0: tot de laatste noot. Oh my god, it's happening, hoor je van Direct.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ah, fijn dat je er nog steeds bent. Het is inmiddels 5 uur geweest bij de Otter Show op Twente FM. Nog een uurtje ben ik bij je met allemaal fijne liedjes en voor de rest heel weinig bla bla bla. Ik zat eigenlijk te denken. Nou, dat bedenk ik me nu. Zullen we gewoon even een item lenen van een ander programma?
1: 6. Kentekenplaatje.
0: Goed idee.
1: 6. Op een rij.
0: Doe ik gewoon even 6 op een rij. Waarom niet? Waarom ook niet? Gewoon omdat het kan. Leuk man, 6 liedjes achter elkaar. Nou, ik denk dat het tegen die tijd ook weer tijd is voor het streeknieuws trouwens. Dus dan hoor je mij gewoon tot aan het streeknieuws niet meer. Dat is toch voor iedereen een hele goede oplossing. Denk ik. Even kijken, hoeveel liedjes staan in de playlist? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, klopt precies, ja. Dan laat ik gewoon die liedjes staan die hier in de playlist staan. Dan kun je door laten verrassen wat voor leuke liedjes onze muziekredactie heeft uitgekozen voor. Toch? Ja. Zoals bijvoorbeeld zometeen Dr. Alban en Sing Halleluja. Maar de eerste in deze 6 op een rij die ik even leen van een ander programma, namelijk Twente Wat Wakker. Dat is deze. Harry Styles en American Girls.

0: Oh, fijn hè. Dat waren ze alle zes op een rij. Material Lover hoor je van Sienna Spyro. Daarvoor All Good Things van Nelly Furtado. The Romantics Talking in Your Sleep. Ook nog Purple Disco Machine met Something on My Mind. Dr. Alban Sing Hallelujah. En om het af te toppen, of eigenlijk om mee te beginnen, Harry Styles en American Girls. Nou, lekker man. Zoveel liedjes achter elkaar. Zouden we vaker moeten doen. Wat minder bla bla bla en wat meer muziek. Hey, het is inmiddels bijna 6:30. Bijna tijd voor het streeknieuws gelezen door Tanja Reinders.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Haaksbergen wil nog voor de zomervakantie een locatie aanwijzen voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 129 mensen. De gemeente houdt daarbij rekening met de uitslag van het referendum van maart, waarbij inwoners aangaven voorkeur te hebben voor één goed bereikbare locatie in een drukkere omgeving. Volgens wethouder Pieter van Zwanenburg worden inwoners en belangenorganisaties binnenkort betrokken bij het overleg over het AZC. Welke locaties in beeld zijn is nog niet bekendgemaakt. Haaksbergen wil op de nieuwe locatie vooral gezinnen opvangen. De opvang moet in principe 5 jaar beschikbaar blijven. FC Twente Vrouwen heeft naast Europees voetbal gegrepen. De ploeg verloor in de laatste competitiewedstrijd met 1-2 van landskampioen PSV Vrouwen en sluit het seizoen daardoor af als vierde in de eredivisie. Na een vroege 0-2 achterstand bracht Lynn Groenewegen de spanning nog terug, maar een gelijkmaker bleef uit. Door de overwinning van Feyenoord Vrouwen zakte FC Twente uiteindelijk dus naar de vierde plek. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de Twentse vrouwen buiten de top 3 eindigen. Ook loopt FC Twente voor het eerst sinds 2018 deelname aan Europees voetbal mis. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. De temperatuur daalt vannacht niet verder dan tot een graad of 11. Morgen, tweede Pinksterdag, is het vergelijkbaar met vandaag. Droog, warm en zonnig. En het wordt morgen plaatselijk een graad of 28.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Of andersom, het liedje dat heet When You're Gone. Ik ben nog lang niet weg, je bent nog lang niet van me af. Nou, valt ook wel mee hoor. Nog 26 minuutjes, 25 minuutjes ongeveer. Ja. Dan ben ik weg. Dan ga ik weg naar huis. Naar de barbecue, naar de lekkere hamburgers. Ik heb er nu al zin in. Ja, ik heb honger. Ja, die borrelnootjes zijn ook al op dus. En de cola, alles is op. Tijd om te gaan bijna. Hey, zometeen hoor je Shannon en ja, dat was een bijzondere taal. Dat begrijpen niet veel mensen, maar als het Engels zou zijn geweest, dan zou het hebben geklonken als Let the Music Play. Ja. Maar eerst noodgeval. Dit is Goldband.

Fijn man, fijn, fijn, fijn. Let the music play van Shannon bij de Otto Show op Twente FM. Ik ga gewoon lekker door met fijne liedjes draaien. Gewoon omdat het kan. Dit is Best Still en Good Grief.

Ja, we draaien bijna nooit liedjes uit de jaren 70 hier op de zender. Maar deze keer wel blijkbaar. The Emotions en Best of My Love. Daarvoor hoorde je ook nog Higher Love van Steve Winwood. Hey lieve mensen, het zit erop voor vandaag. De Otto Show. Morgenochtend om 7 uur. Dan ben ik er alweer. Ja, met Twente wat wakker. Ik heb er nu al zin in. Ik blijf slapen hier, denk ik. Oh nee, ik ging naar huis voor de barbecue. Maar goed, morgenochtend om 7 uur ben ik er weer. Ik heb nog tijd voor één liedje. Die is van Lord en het Royal.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur soms wel 3/4 van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht, tot alles is beklonken en getekend. En het is afgelopen voor trainer Ron Jans, want die zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij een profclub. Hij speelde met FC Utrecht tegen Ajax en verlaat het voetbal met lege handen. Ajax won en dat betekent dat Utrecht niet Europa ingaat. Jans is toch dankbaar. Het was een voorrecht om deze job zo lang te mogen doen, zei hij. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Haaksbergen wil nog voor de zomervakantie een locatie aanwijzen voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 129 mensen. De gemeente houdt daarbij rekening met de uitslag van het referendum van maart, waarbij inwoners aangaven voorkeur te hebben voor één goed bereikbare locatie in een drukkere omgeving. Volgens wethouder Pieter van Zwanenburg worden inwoners en belangenorganisaties binnenkort betrokken bij het overleg over het AZC. Welke locaties in beeld zijn is nog niet bekendgemaakt. Haaksbergen wil op de nieuwe locatie vooral gezinnen opvangen. De opvang moet in principe 5 jaar beschikbaar blijven. FC Twente Vrouwen heeft naast Europees voetbal gegrepen. De ploeg verloor in de laatste competitiewedstrijd met 1-2 van landskampioen PSV Vrouwen en sluit het seizoen daardoor af als vierde in de eredivisie. Na een vroege 0-2 achterstand bracht Lin Groenewegen de spanning nog terug, maar een gelijkmaker bleef uit. Door de overwinning van Feyenoord Vrouwen zakte FC Twente uiteindelijk dus naar de vierde plek. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de Twentse vrouwen buiten de top 3 eindigen. Ook loopt FC Twente voor het eerst sinds 2018 deelname aan Europees voetbal mis. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. De temperatuur daalt vannacht niet verder dan tot een graad of 11. Morgen, tweede Pinksterdag, is het vergelijkbaar met vandaag. Droog, warm en zonnig. En het wordt morgen plaatselijk een graad of 28.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. In Spanje is een protest gehouden tegen de politie in Bilbao. Die greep gisteren hard in toen er 6 actievoerders van de Gaza-vloot terugkwamen uit Israël. Omstanders mochten niet bij ze in de buurt komen en werden geslagen en tegen de grond geduwd. De betogers van vandaag vinden het schandalig. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Haaksbergen wil nog voor de zomervakantie een locatie aanwijzen voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 129 mensen. De gemeente houdt daarbij rekening met de uitslag van het referendum van maart, waarbij inwoners aangaven voorkeur te hebben voor één goed bereikbare locatie in een drukkere omgeving. Volgens wethouder Pieter van Zwanenburg worden inwoners en belangenorganisaties binnenkort betrokken bij het overleg over het AZC. Welke locaties in beeld zijn is nog niet bekendgemaakt. Haaksbergen wil op de nieuwe locatie vooral gezinnen opvangen. De opvang moet in principe 5 jaar beschikbaar blijven. FC Twente Vrouwen heeft naast Europees voetbal gegrepen. De ploeg verloor in de laatste competitiewedstrijd met 1-2 van landskampioen PSV Vrouwen en sluit het seizoen daardoor af als vierde in de Eredivisie. Na een vroege 0-2 achterstand bracht Lynn Groenewegen de spanning nog terug, maar een gelijkmaker bleef uit. Door de overwinning van Feyenoord Vrouwen zakte FC Twente uiteindelijk dus naar de vierde plek. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de Twentse vrouwen buiten de top 3 eindigen. Ook loopt FC Twente voor het eerst sinds 2018 deelname aan Europees voetbal mis. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. De temperatuur daalt vannacht niet verder dan tot een graad of 11. Morgen, tweede Pinksterdag, is het vergelijkbaar met vandaag. Droog, warm en zonnig. En het wordt morgen plaatselijk een graad of 28.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. En de Engelse voetbalclub Liverpool speelt ook komend seizoen in de Champions League en dat zal trainer Arne Slot goed doen. Zeker omdat het er nog om hing. Maar door een 1-1 gelijkspel tegen Brentford en het resultaat van een concurrent is het ticket nu binnen. Liverpool werd vorig jaar kampioen, maar dit jaar vijfde. Het weer nu van Weer Online. Je kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Haaksbergen wil nog voor de zomervakantie een locatie aanwijzen voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 129 mensen. De gemeente houdt daarbij rekening met de uitslag van het referendum van maart, waarbij inwoners aangaven voorkeur te hebben voor één goed bereikbare locatie in een drukkere omgeving. Volgens wethouder Pieter van Zwanenburg worden inwoners en belangenorganisaties binnenkort betrokken bij het overleg over het AZC. Welke locaties in beeld zijn is nog niet bekendgemaakt. Haaksbergen wil op de nieuwe locatie vooral gezinnen opvangen. De opvang moet in principe 5 jaar beschikbaar blijven. In Oldenzaal wordt vanaf aankomende dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 29 mei weer de wandelvierdaagse gehouden. Deelnemers kunnen iedere avond een andere route lopen door de stad en het buitengebied. Er zijn afstanden van ongeveer 5 of 10 kilometer en wandelaars mogen zelf kiezen of ze 1, 2, 3 of alle 4 de dagen meedoen. De startlocatie wisselt per avond. De organisatie verwacht opnieuw deelnemers van jong tot oud. En wie alle 4 de dagen uitloopt, die krijgt na afloop een medaille. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. De temperatuur daalt vannacht niet verder dan tot een graad of 11. Morgen, tweede Pinksterdag, is vergelijkbaar met vandaag. Droog, warm en zonnig. En het wordt morgen plaatselijk een graad of 28.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in 1 dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. En in de Giro is de etappe van vandaag gewonnen door een Noorse wielrenner. Totaal onverwacht bleek hij de snelste van een kopgroep van 4. In de peloton erachter zat Dylan Groenewegen voorop. Jonas Vingegaard leidt nog steeds het algemeen klassement en morgen hebben de wielrenners een rustdag. Het weer nu van Weer Online. Je kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
7: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Haaksbergen wil nog voor de zomervakantie een locatie aanwijzen voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 129 mensen. De gemeente houdt daarbij rekening met de uitslag van het referendum van maart, waarbij inwoners aangaven voorkeur te hebben voor één goed bereikbare locatie in een drukkere omgeving. Volgens wethouder Pieter van Zwanenburg worden inwoners en belangenorganisaties binnenkort betrokken bij het overleg over het AZC. Welke locaties in beeld zijn is nog niet bekendgemaakt. Haaksbergen wil op de nieuwe locatie vooral gezinnen opvangen. De opvang moet in principe 5 jaar beschikbaar blijven. In Oldenzaal wordt vanaf aankomende dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 29 mei weer de wandelvierdaagse gehouden. Deelnemers kunnen iedere avond een andere route lopen door de stad en het buitengebied. Er zijn afstanden van ongeveer 5 of 10 kilometer en wandelaars mogen zelf kiezen of ze 1, 2, 3 of alle 4 de dagen meedoen. De startlocatie wisselt per avond. De organisatie verwacht opnieuw deelnemers van jong tot oud. En wie alle 4 de dagen uitloopt, die krijgt na afloop een medaille. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. De temperatuur daalt vannacht niet verder dan tot een graad of 11. Morgen, tweede Pinksterdag, is vergelijkbaar met vandaag droog, warm en zonnig. En het wordt morgen plaatselijk een graad of 28.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het inbedrijfstellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het mooie weer van vandaag had ook een keerzijde, want twee mensen die verkoeling zochten in het water zijn verdronken. Eén in een recreatiepark in Oldenzaal en de ander in een meertje bij Venlo. Dat was een Duitser van 20. De drenkeling in Oldenzaal werd nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. De NS doet aangifte tegen de actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden bij Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil komt te liggen. Er wordt nu gekeken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Bij de laatste aanval van Rusland op Kiev zijn ook kantoren beschadigd van de Duitse zenders ARD en Deutsche Welle. Vooral de studio van waar de Duitse correspondenten verslag doen. Door een drukgolf sprongen er ruiten en een muur stortte in. Er was niemand aanwezig in de studio. Op andere plekken in Kiev vielen 4 doden. En Max Verstappen begint nu zo'n beetje aan de Grand Prix van Canada. Maar het weekend is tot nu toe 1 grote teleurstelling. De auto doet niet wat hij wil. Hij voegde eraan toe dat het team het ook niet weet. Max gaat weg van plek 6 en heeft de 2 Mercedes'en van George Russell en Kimi Antonelli voor zich. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. En daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Er is ook veel zon. Op de stranden kan het wat koeler zijn door een frisse wind. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is lente in Twente.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Haaksbergen wil nog voor de zomervakantie een locatie aanwijzen voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 129 mensen. De gemeente houdt daarbij rekening met de uitslag van het referendum van maart, waarbij inwoners aangaven voorkeur te hebben voor één goed bereikbare locatie in een drukkere omgeving. Volgens wethouder Pieter van Zwanenburg worden inwoners en belangenorganisaties binnenkort betrokken bij het overleg over het AZC. Welke locaties in beeld zijn is nog niet bekendgemaakt. Haaksbergen wil op de nieuwe locatie vooral gezinnen opvangen. De opvang moet in principe 5 jaar beschikbaar blijven. In Oldenzaal wordt vanaf aankomende dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 29 mei weer de wandelvierdaagse gehouden. Deelnemers kunnen iedere avond een andere route lopen door de stad en het buitengebied. Er zijn afstanden van ongeveer 5 of 10 kilometer en wandelaars mogen zelf kiezen of ze 1, 2, 3 of alle 4 de dagen meedoen. De startlocatie wisselt per avond. De organisatie verwacht opnieuw deelnemers van jong tot oud. En wie alle 4 de dagen uitloopt, die krijgt na afloop een medaille. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. De temperatuur daalt vannacht niet verder dan tot een graad of 11. Morgen, tweede Pinksterdag, is vergelijkbaar met vandaag. Droog, warm en zonnig. En het wordt morgen plaatselijk een graad of 28.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Ook je dieselopslag tank vullen? Oliehandel Roeneveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeneveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeneveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeneveldrolink.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In de massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim €500. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brand weer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook wel worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En bij de GP van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd 3rd achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de 6e plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen het water hebben opgezocht. En op twee plekken is dat niet goed afgelopen. In het Limburgse Well verdronk een Duitser die daar in een meer aan het zwemmen was. En bij een recreatiepark in de Oldenzaal werd iemand niet lekker in het water. Ook hij heeft het niet overleefd. Een dronken man in Delft is op het dak van de Oude Kerk geklommen. Volgens het AD was hij dronken. De politie zette een groot gebied rond de kerk af omdat hij spullen naar beneden gooide. Even later kwam hij uit zichzelf naar beneden. Nadat hij was nagekeken in de ambulance, werd hij aangehouden. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Extreem positief, zegt hij. Hij werd derde in Canada achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen genoot ook van het duel met Hamilton om de tweede plaats, ook al wist hij dat niet te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm, het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.
7: I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna lie.